Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. Die IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. De ICT-capaciteit van de Belastingdienst wordt de komende 2 jaar volledig opgeslokt door de nieuwe vermogenswinstheffing in box 3 en andere belastingaanpassingen. Staatssecretaris Ekel Ehrenberg zei woensdag dat er pas in 2029 ruimte ontstaat voor andere projecten, maar ook dan volgt een nieuwe box 3-stap. Vanaf 2030 worden crypto's en kunst op basis van winst belast. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Zeeland weer bericht.
1: Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust.
2: Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
1: De

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenementterrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A. Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over en gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het coronaherstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. Weer

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt AHAK over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAK behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over en gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij Schiphol door een te hoge vrachtwagen bij de Schipholtunnel. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat wel file bij de Lutte 2 kilometer. A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Brezandijk en Den Oever 2 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lentweerbericht.
1: Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor €500 miljoen. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna €18 miljoen winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim €7 miljard aan bouwopdrachten. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
1: Dit

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hack in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen, ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Een kwartier extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. En de N302 Lelystad richting Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar twee stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hack in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files. In Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en knooppunt Eckerswijer. Door een ongeluk is er 1 rijstrook dicht. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam heb je 40 minuten oponthoud. Het staat daar vast voor de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 25% van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pont bedreigde. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij is aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 25% van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: prachtige stemgeluid van Margriet Eshuis. Met haar Margriet Eshuis Band. Muziek uit 1982, Black Pearl, de titel van deze opname. Heerlijk om te horen zo aan het begin van het programma Bond. Wat er luistert u naar en fijn dat u erbij bent.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: En zo is met ook de hele nacht muziek van Cat's Eye. Dit is Animal.
1: Yeah.

0: De muziek van Cat's Eye, dit was Animal.
1: Oude meuk.
0: En dan terug in de tijd, 1968. Otis Redding, Sitting on the Dock of a Bay.

0: 1968, de muziek van Otis Redding, Sitting on the Dock Cover Bay.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2007, muziek van Dennis. Dit is Today.

0: Jazeker, de muziek van Dennis uit 2007. Dit was Griddle Today. En wat is het vandaag? Ja, muziek natuurlijk.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Martin Jensen, dit is Solidaire.

0: De muziek van Martin Jensen, solo, was de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwsduistalige muziek van Nicefield. Du bist Liebe, Licht und Leben. Duits-Spaanse muziek, hè, daar gaat het om.

0: De muziek van Nice Field. Zoals men het du bist Liebe, Licht und Leben.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: 1996, Laura Pausini in Canzellabile.

0: Jazeker, de muziek van deze Laura Pausini in Canzibalité, de titel van de plaat, 1996 dat dit uitkwam. Lang geleden alweer, hier in de Bonte Muziekverzameling, het programma Bont, u luistert ernaar. En ik ben Jan Berg en ik zie op de klok dat wij heel langzaam richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: Gaan we doen met muziek uit 1971, Big Mouth and Little Leaf, Willem Duin en Sjoutje Spijker als Maarten McNeil, How Do You Do?

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Pont bedreigde. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij is aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Terug naar 1986 met deze muziek van The Pretenders. Don't Get Me Wrong, zangeres Chrissy Hynde in deze band. De country muziek kan 2026 viert hoogtij, hè? Dit is dus een voorbeeld van Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You.

0: Heerlijk muziek, Ellen Langley en Morgan Wallen. I can't love you anymore. Heen, nachtse muziek hier zo. We gaan terug in de tijd nu.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1965. The Fabulous Four, The Beatles. Run for your life.

Ja, toch leuk om deze gehouden nog eens een keer terug te horen in het programma 1965. De Beatles, de Fabulous Four, dat is ook wel genoemd, hè. John, Paul, George en Ringo. Run for your life.

0: De muziek van Live uit 2001. Dit was Overcome.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk hier van Harjan. In de reggae sfeer met Island Breeze.

0: Horion en zijn nieuwe plaat, een nummer dat het titel was, The Island Breeze. En u voelde het warme windje zo over uw nek waaien.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, zeker. Emily Sandé uit 2012 trouwens. Next to me.

En maar die Sunday uit 2012, dat was Next to Me. En zoals het ook hoort, Next to Me bracht ons aan het einde van het programma Bontweer voor vandaag. Jazeker, we zitten er weer doorheen. Hoop dat u met plezier geluisterd heeft naar het programma. Daar doen we het in ieder geval wel voor. Reageren op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ja, zo voor het overige ga ik u zo langzamerhand een hele fijne dag verder nog toe wensen met alle leuke activiteiten die daarbij horen. Reageren, janberg.radio@gmail.com. En ik vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. The Sweet uit 1976, The Lies in Your Eyes. Daar nog een nieuw werkje van Simon Casey, My Angel Walks Beside Me. Bedankt, de groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Bijna 50 verdachten zijn opgepakt bij een internationale politieactie tegen een criminele bende. Die vervoerde volgens Europol drugs vanuit Nederland, België en Spanje naar andere Europese landen. De groep wordt ook verdacht van moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. De meeste arrestaties waren in Slovenië, waar 34 mensen werden opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tu Manureva, dat was Alain Chamfort. Heel onder begin dan je normaal hoort bij dit programma.
1: Frank Rijters!
0: Ja, maar we zijn er weer.
1: De Donderdagdate!
0: Dit is de Donderdagdate en wat goed dat je er bent. Want dit programma betekent 2 uur lang informatie over gezond leven. Gezondheidsinformatie dus. Interviews en gezondheidsnieuws. Dus dat is heel goed dat je er bent. Blijf erbij de volle 2 uur. En ik ga je vertellen wie er allemaal zijn.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate. Frank Ruiters. De Donderdagdate is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Met vandaag Yvonne van Sticht. Zij is moleculair docent en therapeut. Monique Lindeboom, journalist van beautyjournaal.nl, vertelt over retinol. Contact met kruidengeneeskundige Andrea Bleker over de waarde van Sint-Janskruid. En we spreken met automoleculair voedingsdeskundige Lianne Maan over para, pre- en postbiotica voor je darmflora. Tussendoor gezondheidsnieuws en dus lekkere feel-good muziek. Zoals je net hoorde, Alain Chamfort. Nu weer iets bekends van Nederlandse bodem, hier is Mai Tai. And Turn Your Love Around.

0: goede bit, hè? My Tire, wat was dat een komische versie van Turn Your Love Around?
1: Gezondheidsnieuws.
0: Nieuw onderzoek suggereert dat vitamine C niet alleen het immuunsysteem steunt, maar ook de mentale fitheid kan verbeteren via de darmen. Bij volwassenen met een lage vitamine C-spiegel zorgt een supplement van 4 weken voor een toename van goede darmbacteriën en een afname van bacteriën die ontstekingen bevorderen. Deelnemers bij wie deze ontstekingsbacteriën het meest daalden, scoorden beter op concentratietesten en ook vertoonden zij hogere levels van een eiwit dat belangrijk kan zijn voor, of belangrijk is voor het geheugen. De studie wijst erop dat vitamine C een schakel kan zijn tussen een gezonde darmflora en daardoor een beter functionerend brein. En zometeen hier bij de Donderdag Dates, Yvonne van Sticht. Wat zijn oplossingen voor het langdurig hebben ervaren van onveiligheid in je kinderjaren? En zij is automoleculair docent, dus ik ben heel benieuwd wat het antwoord is op die vraag. Yvonne weet er heel veel over en heeft er een hele studie van gemaakt, dus interessant. Zij komt zo. Eerst een duo, Peaches and Herb. En Roller Skating.

0: hebben contact weer met Yvonne van Sticht. Hallo Yvonne.
1: Hoi Frank.
0: Ja, voor ieder mens is heel erg belangrijk voor overleven de veiligheid. En er kan iets misgegaan zijn bij de geboorte, waardoor je hele biologische systeem toch anders werkt en altijd op een vluchtvechtstand blijft staan. Ja, wat kun je dan doen als dat bij jou zo geweest is? Hè? Dus je moeder heeft een postnatale depressie gehad, of je bent in ieder geval heel onveilig geweest rond je geboorte. En bij jou is er echt heel veel aan de hand in het biologische systeem. Wat zou je dan allemaal kunnen doen en wat werkt wel en wat werkt niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, ook op het, het lichaamswerkniveau. Er wordt heel veel, bijvoorbeeld door Jan Bommeré, hele mooie oefeningen gegeven. En als dat werkt bij jou, dan weet je in ieder geval dat er niet nog heel veel verstopte toestanden aanwezig zijn die jou belemmeren. Maar als het niet werkt met ademhalingsoefeningen, met oefeningen om de sympathicus te reguleren, of de nervus vagus te beïnvloeden. Want er zijn allerlei mogelijkheden. En als die dingen niet werken, dan moet je dus verder gaan zoeken. Want dan is er dus nog iets aan de hand. En dan kom ik heel vaak of op de genetica uit, of ik kom uit op dat er een hele grote een bron van ontsteking is in het systeem, die je lichaam ook nog eens in onveiligheid maakt. En dan moet je het eigenlijk zien als een, er is er een kern van de onveiligheid in je vroege jeugd. En die kern van die onveiligheid, dan betekent het dat cortisol niet goed zijn werk kan doen. En cortisol heeft een hele belangrijk effect op je barrières. Op je slijmvliesbarrières. De barrières van je darm, maar ook van je neus en je mond en je keel en je oren. En daar zit eigenlijk de poort naar de buitenkant, waar dus indringers naar binnen kunnen komen. En dan zie je dus dat kinderen die zo geboren zijn, heel vaak al op jonge leeftijd al met allerlei KNO-klachten lopen. He, dus keel, neus en oorklachten. Zij hebben allerlei virussen, die zijn altijd ziek. Die lopen van alles op en hebben op hun 10e jaar misschien al wel Pfeiffer. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Nou, dat betekent dat die barrière dus niet goed onderhouden is. En dan zou het kunnen dat daar dus een trauma of een early life stress moment aan de grondslag ligt. Maar het kan ook zijn dat het genetisch is. En het kan ook een combinatie zijn. En dan maakt het helemaal ingewikkeld. Ja, en dan moet je dus gaan zoeken, wat is er aan de hand? Als er eenmaal beestjes binnenkomen, er komen pathogenen binnen, virussen, ik noem maar wat. Je zal een ziekte van Pfeiffer hebben op jonge leeftijd. Nou, daar ben je de rest van je leven mee gefeliciteerd. En zo hebben mensen met Lyme, zitten allemaal ook in zo'nzelfde systeem. Dan werkt hun eigen afweer niet optimaal. En dan krijg je dus dat je chronisch ziek wordt.
0: Ja. Kun je ook een beetje richting aangeven hoe je dan die zoektocht verder vorm kunt geven?
1: Ja, want dat is wat iedereen graag wil weten. Die willen al graag een stappenplan. En dat stappenplan bestaat eigenlijk niet. Want het is een individueel verhaal. Maar wat ik altijd zeg, is ga eerst beginnen met je DNA te onderzoeken. Ga naar een therapeut of een arts die een DNA-analyse kan doen en die met jou kan gaan zoeken van hoe zit het bij jou in je systeem? Hoe werkt dat in dat hele veiligheidssysteem? En als je dan daar al een antwoorden krijgt, ja, dan weet je al dat als het genetisch al niet lekker staat, dat er maar iets hoeft te gebeuren en je valt om. En als het daar allemaal wel stevig staat, dan is het veel makkelijker om het te gaan behandelen. Dan kun je bijvoorbeeld met simpele kruidenmiddelen vaak het hele stresssysteem, het veiligheidssysteem weer resetten. Dan gaat dat heel goed. Maar als het ook genetisch is, ja, dan moet je daar harder aan werken. Dan moet je in ieder geval zorgen dat alle pathogenen die eenmaal binnengekomen zijn ook weer hun mond gaan houden. Ja. Dat dus jouw eigen immuunsysteem het er weer tegen in kan.
0: Hoe kun je dan zien of het genetisch is? Want die rapporten die je laat doen, die kunnen best wel heel algemeen zijn. Ook al zijn het misschien wel 50 pagina's. Maar dan kan je net niet vinden misschien wat je zoekt.
1: Dat is een goede vraag. Want ik werk zelf, en ik geef mijn studenten daar ook les in, werken wij met de ruwe data. En we gaan dus uitzoeken in de ruwe data wat we kunnen vinden op een specifiek systeem. En als je dat eenmaal in kaart gebracht hebt, ja, dan wordt het heel erg duidelijk van oké, maar er zitten hier zoveel, alle seinen staan eigenlijk op groen om alle pathogenen binnen te laten. Dat kan dan in je immuunsysteem zijn, dat kan in je stresssysteem zijn, dat kan in het cortisolsysteem zijn. Er kunnen allerlei barrières lek zijn, al van nature. Ja, en als je dat bij elkaar optelt, dan ben je gewoon een makkelijke prooi voor al onze pathogenen die makkelijk bij jou binnenstappen.
0: Ja, en weet je dat dan, maar dan ben je toch nu niet makkelijk daarvan af. Dan zie je gewoon, ja, er zijn bij mij heel veel beestjes, er staan allerlei poorten open.
1: Ja. Ja. Nee, dan ben je er niet zomaar van af. Maar dat hangt dus af van wat je vindt. En soms komt er dan uit dat je een bepaald soort gen hebt in de darmen, waardoor de probiotica niet blijft zitten. Ja, dus dan moet je een specifieke soort probiotica gaan slikken. Mm. Of je hebt een tekort aan SIGA, dat is dan weer een immuun onderdeel van de darm. Ja, als je dat niet hebt, dan moet je ook weer zorgen dat je dat gaat maken. Dus dan zijn er overal wel weer oplossingen voor te bedenken. Maar die staan niet zomaar in een lesboek. Dat is het lastige.
0: Zo persoonlijk, ja.
1: Ja, dat is een individueel verhaal. En op het moment dat je dus een soort routekaart maakt, want dat is eigenlijk wat je doet. Je maakt een routekaart van iemand zijn systeem. En dat doe ik op basis van zijn geschiedenis. Dus ik ga kijken, wat heb je meegemaakt? Wat voor klachten heb je? En dan gaan we daarna op zoek.
0: Ja, dus daar begint die routekaart mee.
1: Ja.
0: En die oplossingen zijn nu dan een soort band-aids, pleisters? Of zijn het echt daadwerkelijke oplossingen in de basis van het probleem?
1: Soms is het inderdaad een pleister. En moet je dat je hele leven vol blijven houden. En soms is het iets waarvan je denkt, oh, was het zo simpel. En dan kun je heel makkelijk, ik noem maar wat, met een beetje zink, suppletie of een extra vitamine D of zo, kun je het systeem weer rechttrekken.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn.
1: Ja, maar dat weet je nooit van tevoren.
0: Nee, dat moet je ook dus weer proefondervindelijk gaan uittesten van hoe is het voor een bepaald supplement, zeg maar, en hoe is het na.
1: Ja, want er zijn ongeveer 700.000 genen die ze in kaart brengen bij zo'n test. Zo. Ja, hoeveel combinaties heb je dan wel niet?
0: Nou, ja, dan weten we in ieder geval wat ons te doen staat voor mensen die echt die onveiligheid herkennen. Vanuit hun verhaal misschien en ook heel veel klachten hebben van hoe kan je het aanpakken. Het is toch wel, en die geeft wel een richting, Yvonne, dus hartelijk dank daarvoor.
1: Ja, het is niet meer dan, ja, meer dan dit kan ik er nog niet van maken.
0: Nee, het is een vage richting, maar je weet in ieder geval een beetje welke hoek je moet gaan zoeken.
1: Ja.
0: Welke middelen je nodig hebt. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Gezondheidsnieuws.
1: Een kleine studie suggereert dat acupunctuur de bovendruk bij mensen met licht verhoogde bloeddruk met ongeveer 9 punten kan verlagen. Deelnemers die 12 weken lang behandeld werden, vertoonden ook betere vaatfunctie dan de groep die een nep-behandeling kreeg. Echter, de experts waarschuwen dat deze resultaten met de nodige voorzichtigheid moeten worden bekeken. Het onderzoek was namelijk klein en de uitvoering had methodische gebreken, zoals het ontbreken van een onafhankelijke beoordelaar. Wat de uitkomst misschien positiever kan hebben gemaakt dan in werkelijkheid het geval is. Meer robuust onderzoek is nodig om te bevestigen of acupunctuur een betrouwbare behandeling is voor hoge bloeddruk. Zometeen hier bij de Donderdag Dates. Journalist Monique Lindeboom over retinol. Zij is van beautyjournaal.nl.

0: Hier is nu Monique Lindeboom van beautyjournaal.nl. Hallo Monique.
1: Hallo Frank.
0: Hi. Ik ben benieuwd hoe jij kijkt naar vitamine A op de huid. Dus denk aan retinol, retinal en het voorgeschreven vitamine A-zuur. En alle derivaten van vitamine A.
1: Ja Frank, dat is een ongelofelijke hype. En dat is dankzij social media gebeurd, want het bestaat gewoon al heel lang. In de medische vorm sowieso, om acneproblemen aan te pakken, hè, via de dermatoloog. En ik denk een jaar of 8 geleden dat we de eerste derivaten op de markt zagen komen. Retinol, derivaten van vitamine A-zuur, om te gebruiken in cosmetica. En dat is de laatste paar jaar is dat gewoon echt de pan uitgerezen. Iedereen heeft het tegenwoordig over retinol. En ik moet je zeggen, ik gebruik het niet hoor. Want ik kan helemaal... Kijk, retinol geeft gewoon een... Laat ik ermee beginnen. Het is heel goed wetenschappelijk onderzocht. Het werkt. Het werkt om de celvernieuwing te stimuleren. En daardoor kunnen fijne lijntjes wat afzwakken. Je huid kan wat gladder worden. Kan wat frissere tint krijgen. Pigmentvlekjes kunnen minder zichtbaar worden. Maar het irriteert verschrikkelijk. Vooral de eerste weken. Je moet altijd heel langzaam opbouwen. Ja. En in die periode wordt je huid ook dunner en kwetsbaarder. Waardoor je dus ook weer extra pigmentproblemen kan krijgen. Zeker als je het in de zomermaanden gebruikt. Dus er is de afgelopen jaren heel veel aan gewerkt om die irritatie minder te maken. Sowieso vanuit de Europese wetgeving moest het percentage retinol ook naar beneden. Want het was te hoog. Je mag volgens mij nu nog maar 0,3% hebben. Maar dat zeg ik nu even uit mijn hoofd. Want het was op een gegeven moment zelfs 1%. Er zijn derivaten gekomen die net iets minder irriterend werken. Formuleringen zijn aangepast met verzachtende stoffen eromheen. Maar ik kan er gewoon niet tegen. Ik kan ook niet tegen dat gevoel op mijn huid. Ik kom niet door die eerste periode heen dat je die irritatie hebt. Dus ik gebruik het niet.
0: Nee, ik snap
1: er zijn
0: het.
1: Ook andere stoffen die je kan gebruiken. Bijvoorbeeld niacinamide werkt ook geweldig.
0: Ja.
1: Prima alternatief.
0: Ja. Volgens mij zet vitamine A en al die derivaten aan tot een versnelde celdeling. En dan vraag ik me af of dat wel zo gunstig is. Want een cel heeft natuurlijk ook die telomeren. Dus kan een aantal keren prima delen. Maar op een gegeven moment gaat de kwaliteit van de cel misschien wel achteruit. Hoe vaker het deelt.
1: Ja, maar weet je. Kijk, het is wat anders of je het gebruikt als je 18 bent. En dat vind ik heel zorgelijk. Want ook al die jonge meiden zitten eraan. Terwijl ze het helemaal niet nodig hebben. En ze beginnen die huid veel te jong al te irriteren. En daar gaan dermatologen ook zo over tekeer. Dat verhaal van die telomeren. Ik weet eigenlijk niet wat de laatste stand van zaken is. Want vroeger, de ene wetenschapper zei, nee, je telomeren worden korter. De andere zei, nee hoor, dat is niet zo. Ik heb geen idee wat de status op dit moment daarvan is. Maar in beginsel wordt je huid wel dunner. En dat gaf ik net ook aan. En dan is extra bescherming heel erg belangrijk. Je mag het ook niet overdag gebruiken, alleen 's nachts. En doe het bij voorkeur liever in de wintermaanden als er minder zonlicht. Of het zonlicht minder krachtig is. Althans de UVB-straling.
0: Ja. Dus jij doet eigenlijk
1: maar na verloop van tijd is het wel de bedoeling dat hij dikker wordt.
0: Als je dat vitamine A langdurig gebruikt, bedoel je?
1: Derivaten, die retinol-derivaten. Ja. En vitamine A-zuur, dat werkt ongelooflijk krachtig. Maar goed, daar moet je voor naar de dokter.
0: Dus jij doet eigenlijk een pleidooi om gewoon vriendelijk en mild te zijn voor je huid, ook als je huid wat ouder is. Want uiteindelijk knapt hij daar misschien wel veel meer van op dan dat je hem steeds maar agressief benadert.
1: Weet ik niet. Weet je, dat is mijn idee, dat is mijn gevoel en dat is mijn leefstijl. Ik drink ook geen alcohol en er zijn wel meer dingen die ik niet doe. Maar er zijn ook mensen die zweren bij retinolhoudende crèmes. Ja, nou doe het gewoon vooral lekker als jouw huid daar goed op gaat. Ik heb voor mijn huid een andere methode gevonden. En dat is heel erg gericht op het beschermen van het huidmicrobioom. En het intact houden van mijn huidbarrière.
0: Ja.
1: Dat is een andere manier.
0: Ja. Maar natuurlijk is de ene huid ook de andere niet. Hè? De ene huid vraagt misschien om een andere aanpak dan de andere.
1: Ja, ja, absoluut. Maar het is wel zo dat het is een van de weinige stoffen waar heel veel wetenschappelijk onderzoek over te vinden is. Dat het werkt. Ja,
0: ja, en dat is al inderdaad in de jaren 80 of 70 al naar voren gekomen.
1: Ja, maar het is irriterend. En ik hou niet van dingen die irriteren. Want irritatie betekent per definitie een ontstekingsreactie. En dan moet de huid in actie komen om daar wat tegen te doen. Ik hou er niet zo van.
0: Nee, en maar het gaat wel jeuken en het ziet een beetje rood dan.
1: Ja, ja, het voelt warm. En de gevoelige, je krijgt daar een gevoelige huid van. Ik vind dat een heel naar gevoel. Ja,
0: ja, snap ik goed. Nou, hartelijk bedankt, Monique, voor deze informatie.
1: Graag gedaan.

0: kan je zo maar horen, die Alfonso. En Dirty Lowdown. Wow, dat klonk een beetje raar door elkaar heen, vond je niet?
1: Gezondheidsnieuws.
0: De oude regel dat je flink extra moet eten om spieren te kweken, die krijgt een belangrijke nuance voor mensen die al ervaring hebben met krachttraining. Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat het toevoegen van extra koolhydraten aan het dieet niet leidt tot meer spiermassa of kracht, maar wel tot een toename van lichaamsvet. Bij ervaren sporters lijkt een kleine calorieoverschot of zelfs een onderhoudsdieet gecombineerd met voldoende eiwitten net zo effectief voor spieropbouw. Alleen voor beginners kan een groter calorieoverschot nog zinvol zijn om snelle initiële spiergroei te ondersteunen. De boodschap voor de gevorderde sporter is dus: liever geen onnodige vetopbouw door te veel te eten. En mensen met chronische sinusitis, een langdurige neusontsteking, hebben vaak lagere vitamine D-spiegels dan gezonde personen. En hoe lager de spiegel, hoe ernstiger de klachten lijken te zijn. Dit blijkt uit een analyse van meerdere studies. Echter, toen die patiënten in proeven extra vitamine D kregen, leidde dit niet tot een duidelijke verbetering van de symptomen. Onderzoekers concluderen daarom dat er wel een verband is tussen dus neusontsteking en vitamine D, maar dat nog niet is bewezen of een tekort de oorzaak of het gevoel

0: Ik blijf het leuk vinden als nummers opeens heel verrassend anders gaan klinken.
1: De Donderdag Days!
0: We hoorden de lange versie van dus de Steve Miller Band en Abacadabra.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een kleine studie suggereert dat saffraanextract een waardevolle aanvulling kan zijn voor mensen met slaapproblemen door een longziekte. Deelnemers die naast slaapadvies ook saffraan gebruikten, rapporteerden een betere nachtrust en minder vermoeidheid dan de groep die alleen advies kreeg. Omdat het onderzoek echter geen gebruik maakte van een nepmiddel en steunde

de ervaringen van de deelnemers zelf, kan het placebo-effect een rol spelen? Experts noemen saffraan een veilige optie om met een arts te bespreken. En ze benadrukken dat het nog niet als bewezen medicijn tegen slaaploosheid kan worden gezien. Heel klein stukje van Rodney Franklin. Maar eerst even voor het einde van het eerste uur. Deze man van Chic.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Pereplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Pereplitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het tweede uur van de Donderdag Dates. En je hoorde Brian Ferry.
1: Frank Ruiters.
0: En let's stick together. Een heel kort plaatje trouwens. Het is zo voorbij.

0: Iets achter elkaar een mix. Je hoorde net Donna Summer. Dit was Sylvester. En daartussendoor hoor je nog The Dash Band en Let It Whip. Dit is de Donderdag Date. Met lekkere muziek voor jou. Disco Radio Action. Met zometeen Andrea Bleker over Sint-Janskruid. En ook Lianne Maan, automoleculair voedingsdeskundige over para, pre en postbiotica. Dus jij zit goed, blijf lekker hangen.
1: De Donderdag Date
2: met gezondheidsnieuws.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Voor mensen tussen de 45 en 65 jaar is de combinatie van creatine en krachttraining de meest effectieve manier om sterker te worden en lichaamsvet te verliezen. Een nieuwe studie toont aan dat deze groep de grootste winst boekte in spierkracht en lichaamsbouw vergeleken met alleen sporten of alleen supplementen slikken. Opvallend was dat creatine ook zonder training de vetvrije massa leek te verhogen, al waarschuwen experts dat dit waarschijnlijk door vocht vasthouden komt en niet door echte spiergroei. Voor de cognitieve functies werd geen enkel voordeel van creatine gevonden. De conclusie is dus, creatine werkt het beste als ondersteuning voor een actieve leefstijl, niet als vervanging daarvan. Nou, straks dus als gast, Andrea Bleker. Eerst deze Blind Date. Hier is Ginger.

0: Andrea Bleker is nu bij ons van kruidengeheimen.nl. Hallo Andrea.
1: Hallo.
0: Van harte welkom weer.
1: Dankjewel.
0: Vandaag hebben we als thema de al onbekende Sint-Janskruid, die vaak wordt gebruikt als een soort alternatief voor antidepressiva. Heeft hij inderdaad een soort stemmingsverbeterende werking?
1: Ja, dat klopt. Hij maakt mensen blij. En daarom hadden de duivel, daar is een verhaal over, die had een hekel aan Sint-Janskruid. Want iemand die blij is, daar heeft de duivel geen grip op. En daarom zette hij zijn klauwen in de plant. En daar, dit verhaal, daar kan je de juiste Sint-Janskruid kennen. Want er zitten namelijk een soort gaatjes in de blaadjes.
0: Oh.
1: Als je hem tegen het licht houdt, dan zie je, het zijn geen echte gaatjes. Maar ja, dan zie je iets, dat er licht door die blaadjes komt als het ware.
0: Want ook deze kun je makkelijk vinden in Nederland?
1: Ja, zeker. Hij groeit vaak in het wild. Maar het lastige is, er zijn dus meer planten die of Hibericum heten, want dat is de Latijnse naam, of Sint-Jan. Er zijn meerdere soorten. En je hebt degene nodig met de kleine gaatjes in de bladeren. En die heet Hibericum perforatum.
0: Oh,
1: perforatum.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat zegt het eigenlijk al, hè?
0: Ja.
1: Dus als je zelf wilt gaan oogsten, moet je wel goed je erin verdiepen voordat je dat doet.
0: Ja, en je kan het ook ergens kopen in de gedroogde vorm, want die is denk ik ook al om te verkrijgen bij de goede theewinkel.
1: Ja, klopt. Ja. Ze maken er ook pillen van, maar zelf denk ik altijd, een pil, dan halen ze de stofjes uit en ze stoppen er weer stofjes bij. En dan haal je eigenlijk de hele energie uit de plant en dan is hij niet meer zoals hij was.
0: En wat is bekend over de werking van Sint-Janskruid?
1: Nou, Sint-Janskruid is een ontzettend goed kruid voor de lever. Maar mensen die medicatie slikken en ook de anticonceptiepil, dan kan Sint-Janskruid mogelijk, theoretisch, dat medicijn uitschakelen of de anticonceptiepil. En daardoor wordt dan inwendig gebruik afgeraden. Maar als je geen anticonceptie neemt of geen andere medicatie, dan kun je dat prima innemen.
0: Ja, en welke werking heeft het nu precies? Dus het doet iets met je stemming, maar vast veel meer. Dus het doet iets met je lever. Helpt het de lever ontgiften?
1: Ja, de lever gaat harder werken. En hij helpt ook wel. Ja, hij doet echt ontzettend veel. Hij zorgt voor een betere doorbloeding. En daardoor wordt het bijvoorbeeld aangeraden bij mensen die altijd koude handen en voeten hebben. En het is ook een kruid wat heel goed is voor de klieren. Het zorgt dat de klieren beter gaan werken. Het is dus goed voor de spijsvertering, voor het zenuwstelsel. Hij kalmeert het zenuwstelsel. En bij allerlei klachten, bij stress, bij angst, bij slapeloosheid. En wat hij doet, hij zet jou eigenlijk beter in je kracht. Hij maakt je sterker van binnen, waardoor je eigenlijk ook betere keuzes maakt. Het is ook een heel goed kruid voor kinderen. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar omdat hij je beter in je kracht zet, is het heel goed voor kinderen die ADHD hebben. Die blijven daardoor beter bij zichzelf.
0: En meen ik me ook, als het gaat om de mogelijk negatieve effecten, te herinneren dat het de huid gevoelig maakt voor UV-licht. Klopt dat?
1: Ja, als je af en toe een kopje thee neemt, dan heb ik daar nog nooit van gehoord dat iemand daar last van krijgt. Maar er kan ook olie van de plant worden gemaakt. En die olie die werkt ook pijnstillend. En die kan bij allerlei huidklachten gebruikt worden. Het werkt als een soort trekpleister. Dus als ik zelf als op blote voeten loop en ik heb een splinter in mijn voet, dan doe ik gewoon die olie op een wattenschijfje. Dat plak ik op mijn voet. En dan 's morgens, dat laat ik gewoon 's nachts opzitten. En dan 's morgens haal ik dat wattenschijfje er weer af. En dan is die splinter er ook uit. Dus dat doet hij onder andere. Maar al zou je die olie gebruiken bijvoorbeeld om op je gezicht te smeren. Het is een hele fijne olie. En als je dan in de zon loopt, dan heb je kans dat je verbrandt.
0: Ja, dus niet als je die thee drinkt regelmatig, dat je dan merkt, mijn huid reageert nu veel duidelijker op de zon. Dat is niet goed.
1: Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. En misschien als je in Turkije woont en daar 40 graden zon steeds hebt, dat dat misschien anders is. Maar hier, ik heb het echt nog nooit gehoord.
0: Nee. Is trouwens het gebruik van Sint-Janskruid ook af te raden als je al medicatie gebruikt, SSRI's die je stemming zouden moeten verbeteren?
1: Ja, omdat het dus andere medicatie kan uitschakelen. En dan wordt meestal eerder een ander kruid gekozen.
0: Ja.
1: Wat dan wel bij die medicatie mag.
0: Ja, oké. Ik onderbrak je even, maar wat is er nog meer bekend over de werking en ook eigenlijk wat zijn jouw persoonlijke ervaringen met Sint-Janskruid?
1: Nou, ik heb het een keer gebruikt bij... Ja, misschien heb ik jou dit al een keer verteld, dat weet ik niet. Er was een koe met een hele grote diepe wond. En begon te etteren en dat was echt een hele vieze wond. En toen heb ik onder andere Sint-Janskruid op die wond gedaan. En dat hebben we 24 uur laten zitten... En na 24 uur hadden we dan, nou, we hadden een heel compres gemaakt, hadden we dat van die koe af. En toen kwam in één keer al dat vuil kwam eruit. En dat was een wond, nou ik denk echt wel van 10 centimeter in de vierkant. Die hele knie lag helemaal open. En die koe had ook heel veel pijn. En toen had ik ook thee gemaakt van Sint-Jan. En dat hebben we gewoon aan die koe gegeven, gewoon op gevoel. Ik zeg nou geef maar een liter aan die koe. En die koe die had echt heel veel pijn. En op het moment dat die koe dus die thee gedronken had, ging ze weer eten en drinken. En met een week zat er een hele mooie korst op die wond. Dus het was echt enorm het effect daarop. Hm.
0: Kun je de thee van Sint-Janskruid ook voor langere tijd gebruiken?
1: Ja. En er is ook tinctuur te koop. Sommige mensen vinden tinctuur makkelijker dan is de... zijn de inhoudstoffen op alcohol opgelost. En dan neem je een paar keer per dag neem je wat druppeltjes van de Sint-Janskruid in.
0: En moet je verder nog ergens op letten? Dat je, kan je het nog combineren met andere kruiden of kan je dat beter niet doen?
1: Dat kan wel, alleen als je meerdere kruiden gebruikt en je krijgt er ergens last van, dan weet je nooit welk kruid het is. Je maakt het jezelf misschien een beetje moeilijk. Dus ik ben altijd, ja, ik adviseer meer, neem maar gewoon eerst één kruid en kijk maar hoe je erop reageert.
0: Ja. Nou, hartelijk dank, Andrea, voor deze informatie.
1: Ja, graag gedaan.

Ja, cool hè. Je denkt misschien, hoe kom je hier nou bij? Nou, ik luister wel eens naar de Franse radio en toen hoorde ik dit al langskomen. Toen dacht ik, misschien leuk om te gaan draaien in de donderdag date. En ja, voilà. Dat was, moet ik wel goed zeggen, Laurent Voulzy en Rob.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Yezelgus dat Rusland de vijand is. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De spits begint met de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Oponthoud is een kwartier. De A73 van Maasbracht naar Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen de afrit Maasbree en Horst. En het verkeer staat helemaal vast bij de Zuurhofbrug door de werkzaamheden daar. Op de N15 van de Maasvlakte naar Rotterdam is de vertraging opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: rester belle, en pleine santé et en bonne forme avec de Donde Dardate.
1: En dat doe jij dus nu en dat doe je dus goed. Straks heb je nog de goedste, nog meer gezondheidsnieuws en Lianne Maan. En dit vind ik altijd zo'n fijn plaatje. The Village People and You Can't Stop the Music.

0: Kids News.
1: Yep, zijn we weer. Kids News. Bij wat ook alweer?
2: De Donderdagdate. Yep.
1: Een nieuwe studie onder profvoetballers suggereert dat de combinatie van de supplementen carnosine en L-tyrosine de prestaties op het veld en in het hoofd verbetert. Spelers die beide middelen samen namen scoorden beter op krachttests, sprinten en balvaardigheid dan wanneer ze slechts één van deze twee stoffen of een placebo gebruikten. Ook hun cognitieve functies zoals de concentratie en de beslissnelheid gingen erop vooruit. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, benadrukken de onderzoekers dat dit de eerste studie is naar deze specifieke combinatie. En natuurlijk is meer onderzoek nodig om het effect te bevestigen. Gaat dus om carnosine en L-tyrosine. Een grote analyse van 50 studies wijst op een verband tussen het drinken van suikerhoudende frisdranken en een licht verhoogd risico op alvleesklier- en darmkanker. Per extra glas steeg het risico met respectievelijk 9% en 7%. Opvallend was ook een samenhang tussen dagelijkse appelsap en een hoger risico op huidkanker, terwijl dranken met zoetstoffen geen duidelijk verband lieten zien. Onderzoekers benadrukken dat het hier gaat om statistische verbanden en niet om een direct bewijs dat deze dranken ook kanker veroorzaken. Toch vormt het een extra reden om de consumptie van toegevoegde suikers in frisdrank te beperken voor een algemenere gezonde levensstijl. En natuurlijk zo natuurlijk mogelijk te eten en te drinken, dat hoort erbij. Straks hier nu als gast Lianne Maan met informatie over parabiotica, prebiotica en postbiotica. En ken jij deze nog? Dit is de band Los Netos Bizarre. En Fade Away.

0: Er zijn diverse vormen van biotica, dus prebiotica, postbiotica en probiotica. Ja, dat verschil is waarschijnlijk bij een aantal mensen wel bekend, maar kun jij nog even heel kort zeggen wat het is? Lianne Maan, zij is bij ons, orthomoleculair voedingsdeskundige.
1: Ja, hallo.
0: Hi.
1: Ja, de meeste mensen zullen inderdaad wel bekend zijn met de naam probiotica. Dat is denk ik de bekendste vorm van biotica. Ja, we noemen het tegenwoordig inderdaad meer biotica, omdat er zoveel meer onder blijkt te vallen dan alleen de probiotica. Probiotica zijn natuurlijk de levensvatbare bacteriën. Dus dat zijn echt bacteriën, of het algemeen, meestal zijn die gevriesdroogd. Maar zodra je ze inneemt via een supplement, dus komen ze in de maag terecht en worden daar eigenlijk wakker. Dus worden opgelost en worden wakker en zijn levende bacteriën. Dus komen in de darm terecht en produceren daar allerlei stoffen. Butyraat, korte keten vetzuren, melkzuur, die gunstige effecten hebben op de darm en op de gezondheid in het geheel. Maar naast de probiotica zijn er ook nog andere vormen van biotica. Prebiotica is ook een bekende. Dat zijn natuurlijk de vezels die we kennen vanuit de voeding. En de prebiotica die zorgen ervoor dat de probiotica en het microbioom die van nature in ons darm voorkomen, dat die voeding krijgen. En dat die dus ook vanuit de prebiotica, dus vanuit de voeding, stoffen kunnen aanmaken. De butyraten, de korte keten vetzuren, de melkzuur, stoffen die uiteindelijk effect hebben op onze gezondheid. Dus dat zijn de probiotica en de prebiotica. En daarna zijn er nog twee wat nieuwere vormen van biotica. En dat zijn de parabiotica en de postbiotica. Nou, wat dat nu precies is, zal ik ook uitleggen. Postbiotica, daar zit eigenlijk al een beetje in de naam. Dat wil zeggen dat het stoffen zijn na de probiotica. Dus eigenlijk zijn het precies die stoffen die probiotica produceren. Dus de butyraat, de korte keten vetzuren en de melkzuur producten bijvoorbeeld. Daarnaast produceren bacteriën nog veel meer andere effectieve bioactieve stoffen. Dat worden dus de postbiotica genoemd. En je hebt nog de parabiotica. En de parabiotica, dat zijn probiotische bacteriën, maar die zijn doodgemaakt. Eigenlijk zijn, ze noemen dat heat killed, dus onder invloed van warmte zijn ze gedood. Dus ze leven niet meer. Mm-hmm. Maar nu blijkt uit toch wel ook de laatste studies dat zelfs als een bacterie doodgemaakt is en niet meer leeft, maar het lichaam kan daar nog wel heel veel gezondheidseffect uit krijgen. En dat heeft te maken met de structuur van de bacterie. Die is namelijk nog intact. En vooral de structuren die op de celwand zitten, de cel-envelop van een bacterie. En dat zijn bijvoorbeeld ook de postbiotica die daarin zitten, maar ook eiwitstructuren die op de celwand zitten van het probioticum, dus van een bacterie. En die hebben gunstige effecten in het lichaam. We kunnen bijvoorbeeld LPS binden of kunnen pathogenen binden en daarmee ook een gunstig effect hebben in de darmen.
0: En werken ze daarmee sterker of juist zwakker of heel anders dan de gewone probiotica die levend is, de levende cultuur?
1: Nou, de vergelijking hebben ze nog niet zozeer gemaakt, dus dat is nog niet goed bekend. Maar wat wel bekend is dat het in ieder geval effect heeft. Dus het is, doet zeker iets, net als dat de probiotica doen. Dus dat is natuurlijk wel ook wel interessant. En wat vooral ook hierin belangrijk is, is dat waar probiotica zijn afhankelijk voor hun overleving van hoe ze bewaard worden. Hoe ze bijvoorbeeld opgelost worden. Ga je het in een warme thee bijvoorbeeld oplossen of in warm water, dan ja, of te heet water, dan gaan ze dood. En heb je er alsnog niet heel veel aan. Maar ook bijvoorbeeld maagsap, galzouten, daar zijn probiotica afhankelijk van. En die moeten dat wel kunnen overleven. En we zien toch ook wel dat heel veel van de probiotica dat stukje niet overleven. En daarom worden er vaak heel hoge hoeveelheden probiotica in een product gestopt. Zodat een klein deel daarvan in ieder geval levend aankomt in de darm. Mm-hmm. En bij de postbiotica en de parabiotica, die zijn dus niet, worden niet beïnvloed in hun werking op de maagsap of op de galzouten of andere verteringssappen. Dus je weet eigenlijk dat wat je daarvan ook inneemt, dat dat ook daadwerkelijk in de darm aankomt en daar ook effect van heeft. Mm-hmm. Het voordeel van de probiotica, moet ik wel zeggen, is dat die bacterie natuurlijk leeft. Dus als het zich aan gaat hechten in de darmwand, kan het daar ook gaan uitgroeien en meer, ja, eigenlijk meer een beetje een kolonie gaan vormen. Gunstige eigenschappen ook verder in de toekomst. Zou wat langer kunnen werken als hij goed aanhecht in de darm. Ja. Nou is niet goed bekend in hoeverre probiotica ook echt koloniseren in de darm. Dus we denken eigenlijk vooral dat het meer een tijdelijk effect is. Zolang je probiotica gebruikt, heb je baat van de gunstige eigenschappen, de gunstige stoffen die door die probiotica gemaakt worden in de darm. Maar zodra je stopt met gebruik van probiotica, gaat dat eigenlijk effect ook weer heel snel weg. Tenzij je eigen microbioom daarmee ook veranderd is, doordat je bijvoorbeeld anders bent gaan eten of dat je minder stress ervaart. En bij de postbiotica en bij de parabiotica, ja, is het eigenlijk het effect wat milder. Wel wat directer, want je hebt direct eigenlijk de stoffen die geproduceerd worden door de probiotica neem je in. En bijvoorbeeld bij mensen die toch wat last krijgen, sommige mensen die kunnen niet heel goed tegen een probiotica, dat je toch wat een opgeblazen gevoel kan krijgen bijvoorbeeld. Daar kan een post of een parabiotica juist wat milder werken. Dus wat milder effect kan dat hebben.
0: Zijn postbiotica en parabiotica dan vooral aan te raden bij mensen met een dysbiose of met andere pathogenen in de dikke darm?
1: Ja, bij pathogenen zijn vooral ook de parabiotica interessant, omdat die dus de stoffen bevatten die op de celmembraan ook zitten en die pathogenen kunnen binden. Probiotica kunnen dat overigens ook, dus ja, er is niet één keuze die voor iedereen zeg maar het meest geschikt is. Dus voor de een zal het één product beter werken, voor de ander zal een ander product beter werken. En zo geldt het ook tussen verschillende vormen van biotica. Dus waar de een goed werkt, doet op probiotica, kan het bij een andere persoon niet hetzelfde effect laten zien. Maar die kan bijvoorbeeld wel heel goed effect laten zien op postbiotica. Dus we kunnen niet zo goed zeggen dat het een probiotica of een postbiotica altijd het beste is. Het is echt per persoon kijken wat werkt. En dus vooral bij de mensen die wat gevoeliger reageren op probiotica, zou dus een postbiotica of een parabiotica wel zinvoller kunnen zijn.
0: En hoe ga je naar of het werkt? Ga je dan elke keer weer opnieuw die populatie in kaart brengen met een onderzoek van je darm? Of ga je meer kijken naar symptomen?
1: Ja, in dit geval kijk je wel meer naar de symptomen. Bijvoorbeeld maag-darmklachten, opgeblazen gevoel, obstipatie, misselijkheid wellicht. Dus ja, hoe dat zich ontwikkelt. Je zal niet zo heel snel effect zien op uiteindelijk het microbioom. Dat zou ik wel eerder verwachten als je prebiotica bijvoorbeeld gebruikt. Of zeker vanuit de voeding. Dus als je echt je voeding gaat aanpassen en structureel gezonder gaat eten, dan heeft dat zeker effect op je microbiome. Dus dan zal je dat ook wel zien op onderzoek wat je daaruit doet. Maar ik denk, en dat is ook best wel prijzig, microbioomonderzoek. Dus ik denk dat het makkelijkst is om het effect te monitoren is door goede anamnese, goed uit te vragen hoe klachten zich ontwikkelen.
0: Ja, nou heel interessant, vooral ook over die parabiotica. Dat is een vrij nieuw begrip.
1: Ja.
0: Dankjewel, Lianne.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Tot de volgende keer.

0: wind kan warm zijn.
1: In de zomer.
0: Frank Sinatra. En een oog aan de summer winds.
2: Gezondheidsnieuws.
0: De vraag of veel vet en cholesterol in de voeding het risico op alvleesklierkanker verhoogt, krijgt een heel duidelijk antwoord na analyse van 25 studies. Hoewel oudere onderzoeken wel een verband suggereerden, tonen de meest betrouwbare, langdurige studies geen enkele samenhang tussen de inname van vet of cholesterol en deze specifieke vorm van kanker. De eerdere waarschuwingen lijken dus niet onderbouwd door het best beschikbare bewijs. Vooralsnog zijn dus vet in de voeding en cholesterol geen onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van alvleesklierkanker. En nieuw onderzoek laat zien dat omega-6 vetzuren niet over één kam geschoren kunnen worden wat betreft het risico op oogschade bij diabetes. Een hoge spiegel van het vetzuur linolzuur bleek samen te hangen met een lager risico op diabetische retinopathie, terwijl een hoge spiegel van arachidonzuur juist met een verhoogd risico samenhing. Omdat de bevindingen vooral uit observationeel onderzoek komen, bewijzen ze niet dat het eten van meer omega-6 de ziekte voorkomt. De studie benadrukt wel dat het type vetzuur in het bloed een belangrijke aanwijzing geeft voor de gezondheid van de ogen bij mensen met diabetes. Ja, en dit herken je natuurlijk wel, hè? Dit is Tina Turner. Normaal zou ze nu al lang al zingen, maar dit is de lange versie. We genieten van The Typical Man.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Pereplitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Pereplitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Altijd wel lekker om te beginnen met zo'n lekkere discoknaller. Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. 1978 was de grote hit. Je hoort het hier in de opener van Let The Beat Take Control. Goeiedag, goeiedag mensen. Hartelijk welkom. De disco show is weer een 50 jaren, 70 jaren, 80 jaren, 90 disco. Let The Beat Take Control. Ook mensen op donderdagavond weer hartelijk welkom bij de Making Of. De mensen bij Excellence, Radio Excellence, kunnen ook meekijken via www.excellentfm.nl. Nu de Breakfast Club.

Leuke bezigheid is dat, hè? Pindaatjes verdelen. Een zakje pinda's. Een nootje voor jou. Een nootje voor mij. Bezigheidstherapie heet dat.

Jouw favoriete disco is geopend. O'Brien, The Love Light. 1984. Je hoort het hier. En als je nog zaken mist in de discotheek, zaken mist in de lijst al hier, dan laat het mij maar weten. Je kunt het gewoon melden. Reinet@discoclassicradio.nl. Als je dit dan weer hoort, dan denk je, ik ken het ergens van. Dat zou kunnen. W had er in de jaren 90 een hitje mee. We All Need Love. Leuke single. Maar stiekem is die gejat. Het wordt vandaag niet toch snel de koffer. Daar hebben we straks een andere combinatie voor. Dominic Triano, We All Need Love. Terug in 1990.

Dominic Toriano. We all need love. Kennen we nog van W, hè? Let the beat take control. Je bent getuige van de making of. Dat is Marianne. Die vraagt aan mij. Kun je nog een keertje in de Cayman draaien? Jeugdsentiment. Marianne smelt helemaal als een radiotoestel als deze man weer klinkt. Deze knappe man. Nick Cayman, It's Time You Break My Heart. Dat was de tijd een grote hit. Je hoort hem hier in Let the Beat Take Control.

deze fotomodel. Hij was knap. En kan dat goed zingen. En God hebben zijn ziel helaas. Nekke, maar this time you break my heart. Promise myself is andere heer nog. Maar dit is toch wel een leuke plaat om weer terug te horen. In ieder geval Marion Vroegman. Leidt ons naar het origineel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. En vandaag hebben we weer te maken met een serieus remake. Wil ik je wel vertellen. Maar soms kan het ook anders zijn. En je kunt het zelf ook inkleuren. Hè. Als je zelf een goede idee hebt voor het origineel in de cover. Laat het mij maar weten. Je kan het gewoon melden op één manier eigenlijk. Door te mailen. E-mailadres is Rijn met een korte ei @discoclassicradio.nl. Als je dat doet, dan komt het hier vanzelf aan. Je zou het ook kunnen melden via het gastenboek van Disco Classic Radio, maar dat is ook weer terug te vinden op www.discoclassicradio.nl. Dezelfde website waarop je op donderdagavond kunt meekijken via de webviewer. Dat is ook www.discoclassicradio.nl. En ook via Radio Excellent kun je het volgen. Via DHB in de omgeving Den Haag en Woerden. En uiteraard kun je ook meekijken via www.excellentfm.nl. Op dat moment althans. Meegetuigen van de making-of. En we hebben nu de traditionele koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En daarin het volgende. Het was in 1985 dat Val Young de single If You Should Ever Be Lonely uitbracht. Misschien kan je het niet meer herinneren.

0: cover even niet gehaald van MC Shy Real McCoy. If You Should Ever Be Lonely. Dat was 10 jaar later in 1995. Ja, de Real McCoy kennen we natuurlijk nog van It's On You, Another Night, Don't Stop, Love and Devotion, Runaway. En dan een paar platen in de tipraden. Maar deze single ligt nu origineel. Of tenminste de cover voor vanavond. Of voor vandaag moet ik eigenlijk zeggen. Is niet terug te vinden in de top 40 en tipraden. Dus misschien wel een vergeten single. Maar misschien denk je toch van hé, toch wel leuk. Mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Val Young. If You Ever Should Be Lonely. Uit 1985. Of de remake van Real McCoy. Uit 1995. Een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel. En de cover.

zingen voor vandaag. Val Young, If You Should Ever Be Lonely, uit 1985, nu overgedaan door The Real McCoy uit 1995. Uitgerekend hun, een ander jasje, deze toch wel brave single eigenlijk voor hun doen. Beide waren geen top 40 hits in die geval, maar misschien is het toch wel een moment geweest. Ik denk van, hé, hey, toch wel leuk. Dan is de missie weer geslaagd, om eens een keer wat anders te draaien dan de bekende top 40 hits. Maar dat doen we in deze programma's toch al niet. De top 40 hits waren niet allemaal disco hits. En als we dat gingen doen, dan was het heel beperkt geweest wat we draaiden. We verrassen je een beetje met ook andere singles die niet in de top 40 hebben gestaan, maar wel bij zijn gebleven in de discotheken van weleer. Let the beat take control. Op zaterdag en zondag te beluisteren via Disco Classic Radio. www.discoclassicradio.nl. Kun je luisteren tussen 10 en 12 in de ochtend. En uiteraard donderdagavond de making-of in beeld en geluid via www.discoclassicradio.nl of via www.excellentfm.nl.

Fantastiek en Such a Funky Stuff. 1979 was dat een redelijk groot hit. Je hoort het terug hier in Let the Beat Take Control. Mis je nou het een en ander in deze radio-uitzending? Wil je graag het een en ander horen? Laat het mij maar weten. Hè. Als je donderdag getuige bent van de making-of, dan word je bewinken bediend. Anders kun je het ook gewoon 7 dagen de week, 24 uur per dag maar aanvragen. Word je vannacht nog wakker om 3 uur, denk je van hé, ik wil een plaatje aanvragen. Kan dat gewoon? Rijn met discoclassicradio.nl. Nu is

Blijft toch wel leuk om af en toe eens een keer wat uitstapjes te doen als het gaat om muziek van bepaalde artiesten. Stephanie Mills, Bit by Bit. We kennen ze eigenlijk nog van Never Knew Love Like This Before, een klassieker. En dit is dan weer zo'n bijna high energy disco plaat. En zo kan het maar gebeuren. Ik word verrast door bepaalde werkers en artiesten. Ik denk van, hé, die kunnen we eigenlijk nog goede disco platen maken. Er zit in ieder geval ritme in. Gaat lekker vlot. We gaan op weg, want dat doen ze erbij behoorlijk de commercials, mensen. Het eerste uur zit er alweer bijna op. En zometeen nog deel 2 met de markante 12 inch. En dan veel meer lekkere muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Dus blijf gewoon lekker hangen. Let the beat take control met Wijn Roosendaal. Op weg naar het nieuws en de bijbehorende commercials. Met deze singer van Heatwave. Terug van 1977 een keertje. Met The Groove Line en de Special Disco Version. Tot zo voor deel 2.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel on the cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hitverleden draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rein Roosendaal.

rijnetdiscotnl. Als je getuige bent van de making of donderdagavond, dan weet je het spelletje al wel. Meekijken via www.discotnl of via www.excellentfm.nl. Dat kan allebei. Op dat moment zijn beide webviewers actief op de websites. En je weet het, hè? Als je nog wat mist, dan laat het maar weten, want dat is 30 minuten in de handen. Disco muziek uit de jaren 80, jaren 90 en jaren 70, dat is het protocol. Lime Baby Can Love Tonight, een van die grote discos uit 1982. Je hoort het hier in Letterbeat, Take Control.

1993 was het een redelijk grote hit. Je hoorde het regelmatig in de clubs en discotheken. Corona, The Rhythm of the Night. Een van die stapplaten die je meeneemt diep de nacht in. De hele nacht dansen, happen en stappen, leuke dingen doen. En de volgende morgen zie je dan alweer.

9 keer bellen dat ze meegaan. Gaat dat wel goed? Een van die vergeten disco singles uit de jaren 90. Netta Moore en 9 Times, je hoort er hier in Let the Beat Take Control.

0: George Benson, I Feel Like Loving You. Allerlei triggers die je lief maken en het gevoel geven om de liefde te bedrijven. Was het dat misschien? Ik weet het niet. Als dit liedje zo beluisteren. Het leidt ons naar de markante 12 inch lange dansbare plaat uit het, het vrije zitverleden of uit de hitparades van nu. Je mag het zelf invullen. Goede ideeën daarvoor hebben. Meld het maar via rijnet@discoclassicradio.nl. Dan gaan we het verhaal vertellen en jouw plaat draaien. Ook voor Tosje en de Koffer geldt het overigens. Twee platen met een duidelijke relatie. De ene is een remake van de ander of de ene heeft al heel veel gejat van de ander. We zetten de platen achter elkaar, gaan het verhaal vertellen. Dat deden we in uur 1 ook. In uur 2 hebben we dan de markante 12 inch. Ook die kan je invullen als je daar goede ideeën voor hebt. Maar gewoon, alles wat lekker en dansbaar is, kan in principe in dat item. Vandaag het volgende. Een van die discoplaten uit de jaren 80 kun je wel weer stellen. Daar werd veel gemixt en ook deze plaat is weer geremixed. En lekker lomphard op de vloer. Als je die bassen kunt voelen. En vooral met deze plaat, het intro is al gelijk busy. Dus gewaarschuwd. Als je er weer sterk hard op staan en de louter knoppen zich gedrukt, je hebt hem vrij hard staan, dan komt het goed. De glazen gaan rammelen in de kasten. Ik waarschuw je alvast. 1987, Giorgio en Bedrock. Was ook de enige single in de top 40 van deze club. Andere plaat heeft in de tipraden gestaan, deed niet erg veel. Was Love is Lane. Was een tipradenplaatje. En meer kwam niet voor van Giorgio. Terug dus in 1987 met Giorgio en Bedrock in de clubmix. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

maken deze dame er altijd nog lekkere muziek, hè? Je hoort het terug hier in Let the Beat Take Control, want het is lekkere disco muziek. Je hoort het hier in Let the Beat Take Control. En als je nog zaken mist, laat het mij maar weten. Hè. Je kunt het gewoon melden. Middagmix. Nee, dit is niet middagmix. Het is Let the Beat Take Control. Middagmix draai ik ook mee in de middagzender. Maar dit is echt Let the Beat Take Control. Ook daarin kun je dus de disco plaat aanvragen. Nederlandse disco, The Limit. Misschien heet dit nog. C kennen we al. Maar deze single is ook lekker.

lang vervlogen tijden kunnen we stellen. Tina Charles van Love to Love. En mijn baby want to dance. Tja, ze wil niet bewegen. Bert vraagt aan mij: heb je nog ruimte voor Bobby Caldwell? Kun je dat nog inpassen? Gaat het nog lukken? Jazeker. What you won't do for love is here.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70

0: 20.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond en welkom. De deuren zijn weer geopend van het Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 neem ik Rob Holland je mee door de donderdagavondeditie op Radio Excellent. Met lekkere muziek natuurlijk, maar er zijn genoeg meer dingen te beleven. Welke films zijn de moeite waard bijvoorbeeld? We nemen je ze mee in de bioscoopagenda. We hebben nieuwe lifestyle tips voor je en het laatste entertainment nieuws. En natuurlijk de prijzenparade. Daarin krijg je weer de vraag van vandaag voorgeschoten. Meer keuze. Dus dat klinkt makkelijk, maar vergis je niet. Luister lekker verder naar het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond, muziekliefhebbers, en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... Met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Dus met welk album won Taylor Swift in 2010 het eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Was dat 1989? Fearless of Speak Now? Was dat dus Red, 1989, Fearless of Speak Now? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we de spullen die we hebben voor je klaar hebben staan, die naar je toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Is dat 1989? Was dat Fearless? Of was dat Speak Now? Dus Red, 1989, Fearless of Speak Now. Als jij het juiste antwoord weet, stuur die dan naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Vandaag is het een interessante bioscoopdag, want donderdag betekent nieuwe releases. En deze week zitten daar meteen een paar mooie opvallende titels tussen. Dus popcorn, binnenhandbereik, telefoon uit en kijken maar. Want hier zijn de drie verse tips in de Radio Excellent bioscoopagenda. Digger, Tom Cruise, zoals je hem niet iedere dag ziet in Digger, werkte samen met Oscar-winnend regisseur Alejandro González. Bekend van onder andere bekend als Bitman. En The Revenant. Cruise speelt de machtigste man ter wereld, die de mensheid probeert te redden van een catastrofale die bij nota bene zelf heeft veroorzaakt. Verwacht geen standaard actiefilm met zwarte humor, drama, spektakel en een indrukwekkende cast. Met onder andere Rich Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Piemons en John Goodman. En dat is een nieuwe film in de bioscoop afgelopen keer. Downtown, ook nieuw in de Nederlandse nieuwe film Downtown. We gaan terug naar Amsterdam in 1986. Ronnie, Lennart en Bas storten zich vol overgave in het bruisende nachtleven, waar vrijheid, vriendschap en excessen centraal staan. Maar dan verschijnen de eerste berichten over AIDS en verandert hun wereld ingrijpend. Jaren later proberen ze tijdens de lockdown van 2021 hun vriendschap opnieuw bij elkaar te brengen. Een Nederlands drama over vriendschap, verlies en een tijdperk dat voorgoed veranderde. En dan de grote Sinterklaasfilmen, De Vliegende Pieten. En ja hoor, het is pas oktober, maar Sinterklaas heeft de bioscoop alweer gevonden. Nederland wordt in de nieuwste familiefilm getroffen door een extreem winterweer en daardoor dreigt pakjesavond letterlijk in de sneeuw te vallen. De pieten kunnen door code rood de daken niet meer op en moeten bijzondere uitvindingen en onverwachte superkrachten de boel zien te redden. Ook K3 komt te hulp. De film draait in tientallen Nederlandse bioscopen. Drie premières dus zo'n beetje in deze maand. Tom Cruise, stevige Nederlandse drama en alvast een voorschot op pakjesavond. Morgen sluiten we de week af met de vrijdagse weekendeditie. Dus blijf luisteren naar Radio Excellent.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hackerterrein opgegaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Luister al lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Toegankelijkheid zit vaak in kleine dingen. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober is het de week van de toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid denken veel mensen direct aan een rolstoel, helling of een lift. Dit is terecht, maar het onderwerp is veel breder. Het gaat erom of iemand daadwerkelijk kan meedoen in de winkel, bij een voorstelling of een website en zelfs in het gewoon gesprek. Een zware deur, een krap gangpad of een toilet op de eerste verdieping kan een uitje onmogelijk maken. Maar ook kleine letters, een filmpje zonder ondertiteling of een ingewikkelde online bestelknop kunnen mensen buitensluiten. Voor iemand die slecht ziet, weinig hoort, moeite heeft met lezen of snel overprikkeld raakt, is een praktische hindernis. Vaak het verschil tussen zelfstandig meedoen en hulp moeten vragen. Tijdens deze week zijn er door het land activiteiten die bezoekers laten ervaren met toegankelijkheid betekent. Zo zijn er aangepaste rondleidingen, voorstellingen en een museumbezoeken. Het Grachtenmuseum in Amsterdam biedt tijdens een week bijvoorbeeld gratis entree aan rolstoelgebruikers en hun begeleiders. Zulke initiatieven zijn nuttig, maar toegankelijkheid moet natuurlijk niet na één week verdwijnen. Wat kun je zelf doen? Schrijf berichten in duidelijke taal. Voeg bij een foto kort toe waarop wat erop te zien is. Gebruik ondertiteling bij een video. Vraag een bezoeker niet automatisch wat hij of zij niet kan, maar wat nodig is om mee te doen. En zie je bij een vereniging, restaurant of evenement een drempel die eenvoudig weggenomen kan worden, meld het dan vriendelijk en concreet. Het belangrijkste inzicht is misschien dit. Toegankelijkheid is geen extraatje voor een kleine groep. Een rustige ingang helpt ook mensen met een kinderwagen. Duidelijk taal helpt ook iemand die haast heeft. Ondertiteling is ook prettig in een rumoerige ruimte. Een toegankelijke omgeving werkt uiteindelijk beter voor bijna iedereen. Deze week is daarom een mooie aanleiding om niet alleen naar een grote verbouwing te kijken, maar juist naar dat kleine obstakel dat morgen al weg kan. En dit was het luisternieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond, welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. U2 kondigt het eerste studioalbum in 9 jaar aan. U2 heeft nieuw werk aangekondigd. Het album van Carnaval Dalouse en verschijnt op 13 november. Volgens de band staan er 12 nieuwe nummers op en is het eerste studioalbum in 9 jaar. Dat maakt de aankondiging bijzonder. U2 is al tientallen jaren een van de grootste rockbands ter wereld, maar een volledig album met nieuw studiomateriaal is inmiddels geen jaarlijkse vanzelfsprekendheid meer. De band blijft zichtbaar met concerten, heruitgaven en projecten rond het bestaande repertoire, terwijl fans wachten op een echt nieuw hoofdstuk. Het eerste vooruitblik heet Silencio. Alleen de titel maakt al nieuwsgierig, want stilte is niet het eerste woord dat je met grote meeslepende stadionrock van U2 associeert. De albumtitel Carnaval Dalouse betekent vrij vertaald Carnaval van Licht. Dat past juist weer goed bij een band die muziek, beeld en grote shows al jaren met elkaar verbindt. Op de officiële website van presenteert U2 verschillende uitvoeringen van het album, waaronder vinyl, cd, cassette en uitgebreide boxsets. Dat zegt veel over hoe grote artiesten tegenwoordig muziek uitbrengen. Streaming is belangrijk, maar voor trouwe fans blijft een tastbare uitgave met bijzondere artwork of extra materiaal aantrekkelijk. De vaste kern van U2 bestaat uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Hun gezamenlijke geschiedenis begon in Dublin in de jaren 70. Juist omdat de bezetting zo herkenbaar is, wordt het bij ieder nieuw album geluisterd naar twee dingen. Hoor je meteen dat dit U2 is en durft de band toch iets nieuws te doen? Het definitieve antwoord komt pas op 13 november, maar de aankondigingen geven de juist komende weken al genoeg om over te praten en te luisteren. 12 nieuwe songs na 9 jaar wachten. Voor U2-liefhebbers is Carnaval Dalouse zonder twijfel een van de grootste muziekreleases van dit najaar. En dit was het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. En nu de tv-programma's vanmorgen. En dat is vrijdag 9 oktober. Om 7:05 hebben we een huis vol. Lisa en Simon Bal trouwen. Maar het wisselvallig weer dreigt het huwelijk in het water te gooien. Dan het NOS Journaal komt erachteraan. De Bouwers, een nieuwe fase. Lucas droomt van een carrière als muziekproducer. Dan De Slimste Mens komt daar achteraan. Met Harmen Krul, die is de uitdager. En Keuringsdienst van Waarde sluit de avond af. Meldpunt actueel op NPO 2 begint om 7:50, om 8:30, 9:40, de spelshow. Café Kokkelman om 9:05, een politieke actuele tijd- en mediaprogramma. Nieuwsuur komt erachteraan en De Stand van Nederland, de Generatie Next, die sluit de avond af. Dan hebben we een NOS WK kwalificatievoetbal, een live verslag van de eerste wedstrijd, eerste helft van de Hongarije tegen Nederland, en dat is voor de vrouwen. Dan hebben we Got Talent op RTL 4, wie verovert in deze laatste auditie nog de finale. Rensen komt erachteraan om 10:00 en Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we De Douane in actie om 8:30. Reality gerechtelijk, een vriendendienst komt een keertje langs. 112 vandaag, daarachteraan. En 24 Hours in de ER. Op SBS 6 hebben we grote gezinnen, grote vakanties. Vandaag in Zuid, Wilfred Leon Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Om 8:30 op SBS 9 hebben we Don't Say a Word, een thriller. De dochter van neuropsychiater Conrad wordt ontvoerd. Dan Mulholland Drive, en dat is een misdaadfilm. Fire Country op Net 5 om 8:30. En dan hebben we Sheriff Country, komt erachteraan. Chicago Fire en True Crime Today, die sluiten de avond af. Om 8:00 de Big Bang Theory, brandweer 010. De B-ploeg Schiedam rukt uit voor een woningbrand. Dan De Overtreders. En we volgen het werk van handhavers op straat. Undercover in Nederland komt daar achteraan. En Overtreders USA, die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000

0: Mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond en welkom. De deuren zijn weer geopend van het Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 neem ik Rob Holland je mee door de donderdagavondeditie op Radio Excellent. Met lekkere muziek natuurlijk, maar er zijn genoeg meer dingen te beleven. Welke films zijn de moeite waard bijvoorbeeld? We nemen je ze mee in de bioscoopagenda. We hebben nieuwe lifestyle tips voor je en het laatste entertainment nieuws. En natuurlijk de prijzenparade. Daarin krijg je weer de vraag van vandaag voorgeschoten. Dus meer keuze. Dus dat klinkt makkelijk, maar vergis je niet. Luister lekker verder naar het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar, laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent en de vraag van vandaag is... Met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Dus met welk album won Taylor Swift in 2010 het eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Was dat 1989? Fearless of Speak Now? Was dat dus Red, 1989, Fearless of Speak Now? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we de spullen die we hebben voor je klaar hebben staan, die naar je toe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want met welk album won Taylor Swift in 2010 haar eerste Grammy Award voor de Album of the Year? Was dat Red? Is dat 1989? Was dat Fearless? Of was dat Speak Now? Dus Reds, 1989, Fearless of Speak Now. Als jij het juiste antwoord weet, stuur die dan naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Vandaag is het een interessante bioscoopdag, want donderdag betekent nieuwe releases. En deze week zitten daar meteen een paar mooie opvallende titels tussen. Dus popcorn, binnenhandbereik, telefoon uit en kijk er maar. Want hier zijn de drie verse tips in de Radio Excellent bioscoopagenda. Digger, Tom Cruise, zoals je hem niet iedere dag ziet in Digger, werkte samen met Oscar-winnend regisseur Alejandro González. Bekend van onder andere bekend als Bidman, ja. En The Red Fernand. Cruise speelt de machtigste man ter wereld, die de mensheid probeert te redden van een catastrofale die bij nota bene zelf heeft veroorzaakt. Verwacht geen standaard actiefilm met zwarte humor, drama, spektakel en een indrukwekkende cast. Met onder andere Rich Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Piemons en John Goodman. En dat is een nieuwe film in de bioscoop afgelopen keer. Downtown, ook nieuw in de Nederlandse nieuwe film Downtown. We gaan terug naar Amsterdam in 1986. Ronnie, Lennart en Bas storten zich vol overgave in het bruisende nachtleven, waar vrijheid, vriendschap en excessen centraal staan. Maar dan verschijnen de eerste berichten over AIDS en verandert hun wereld ingrijpend. Jaren later proberen ze tijdens de lockdown van 2021 hun vriendschap opnieuw bij elkaar te brengen. Een Nederlands drama over vriendschap, verlies en een tijdperk dat voorgoed veranderde. En dan de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. En ja hoor, het is pas oktober, maar Sinterklaas heeft de bioscoop alweer gevonden. Nederland wordt in de nieuwste familiefilm getroffen door een extreem winterweer en daardoor dreigt pakjesavond letterlijk in de sneeuw te vallen. De Pieten kunnen door code rood de daken niet meer op en moeten bijzondere uitvindingen en onverwachte superkrachten de boel zien te redden. Ook K3 komt te hulp. De film draait in tientallen Nederlandse bioscopen. Drie premières dus zo'n beetje in deze maand. Tom Cruise, stevige Nederlandse drama en alvast een voorschot op pakjesavond. Morgen sluiten we de week af met de vrijdagse weekendeditie. Dus blijf luisteren naar Radio.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Luister al lekker. We nemen jullie mee in een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister al lekker is jouw dagelijkse doos inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Toegankelijkheid zit vaak in kleine dingen. Van maandag 5 tot en met zondag 11 oktober is het de week van de toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid denken veel mensen direct aan een rolstoel, helling of een lift. Dit is terecht, maar het onderwerp is veel breder. Het gaat erom of iemand daadwerkelijk kan meedoen in de winkel, bij een voorstelling of een website en zelfs in het gewoon gesprek. Een zware deur, een krap gangpad of een toilet op de eerste verdieping kan een uitje onmogelijk maken. Maar ook kleine letters, een filmpje zonder ondertiteling of een ingewikkelde online bestelknop kunnen mensen buitensluiten. Voor iemand die slecht ziet, weinig hoort, moeite heeft met lezen of snel overprikkeld raakt, is een praktische hindernis. Vaak het verschil tussen zelfstandig meedoen en hulp moeten vragen. Tijdens deze week zijn er door het land activiteiten die bezoekers laten ervaren met toegankelijkheid betekent. Zo zijn er aangepaste rondleidingen, voorstellingen en een museumbezoeken. Het Grachtenmuseum in Amsterdam biedt tijdens een week bijvoorbeeld gratis entree aan rolstoelgebruikers en hun begeleiders. Zulke initiatieven zijn nuttig, maar toegankelijkheid moet natuurlijk niet na één week verdwijnen. Wat kun je zelf doen? Schrijf berichten in duidelijke taal. Voeg bij een foto kort toe wat erop te zien is. Gebruik ondertiteling bij een video. Vraag een bezoeker niet automatisch wat hij of zij niet kan, maar wat nodig is om mee te doen. En zie je bij een vereniging, restaurant of evenement een drempel die eenvoudig weggenomen kan worden, meld het dan vriendelijk en concreet. Het belangrijkste inzicht is misschien dit. Toegankelijkheid is geen extraatje voor een kleine groep. Een rustige ingang helpt ook mensen met een kinderwagen. Duidelijk taal helpt ook iemand die haast heeft. Ondertiteling is ook prettig in een rumoerige ruimte. Een toegankelijke omgeving werkt uiteindelijk beter voor bijna iedereen. Deze week is daarom een mooie aanleiding om niet alleen naar een grote verbouwing te kijken, maar juist naar dat kleine obstakel dat morgen al weg kan. En dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond, welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. Dan nemen we je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. U2 kondigt het eerste studioalbum in 9 jaar aan. U2 heeft nieuw werk aangekondigd, het album van Carnaval de Luz, en verschijnt op 13 november. Volgens de band staan er 12 nieuwe nummers op en is het eerste studioalbum in 9 jaar. Dat maakt de aankondiging bijzonder. U2 is al tientallen jaren een van de grootste rockbands ter wereld, maar een volledig album met nieuw studiomateriaal is inmiddels geen jaarlijkse vanzelfsprekendheid meer. De band blijft zichtbaar met concerten, heruitgaven en projecten rond het bestaan. Repertoire, terwijl fans wachten op een echt nieuw hoofdstuk. Het eerste vooruitblik heet Silencio. Alleen de titel maakt al nieuwsgierig, want stilte is niet het eerste woord dat je met grote, meeslepende stadionrock van U2 associeert. De albumtitel Carnaval de Luz betekent vrij vertaald carnaval van licht. Dat past juist weer goed bij een band die muziek, beeld en grote shows al jaren met elkaar verbindt. Op de officiële website van presenteert U2 verschillende uitvoeringen van het album, waaronder vinyl, cd, cassette en uitgebreide boxsets. Dat zegt veel over hoe grote artiesten tegenwoordig muziek uitbrengen. Streaming is belangrijk, maar voor trouwe fans blijft een tastbare uitgave met bijzondere artwork of extra materiaal aantrekkelijk. De vaste kern van U2 bestaat uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. Hun gezamenlijke geschiedenis begon in Dublin in de jaren 70. Juist omdat de bezetting zo herkenbaar is, wordt het bij ieder nieuw album geluisterd naar 2 dingen. Hoor je meteen dat dit U2 is en durft de band toch iets nieuws te doen? Het definitieve antwoord komt pas op 13 november, maar de aankondigingen geven de juist komende weken al genoeg om over te praten en te luisteren. 12 nieuwe songs na 9 jaar wachten. Voor U2-liefhebbers is Carnaval de Luz zonder twijfel een van de grootste muziekreleases van dit najaar. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. En nu de tv-programma's van morgen. En dat is vrijdag 9 oktober. Om 7:05 hebben we een huis vol. Lisa en Simon Bal trouwen. Maar het wisselvallig weer dreigt het huwelijk in het water te gooien. Dan het NOS Journaal komt erachteraan. De Bouwers, een nieuwe fase. Lucas droomt van een carrière als muziekproducer. Dan De Slimste Mens komt daar achteraan. Met Harmen Krul, die is de uitdager. En Keuringsdienst van Waarde sluit de avond af. Meldpunt actueel op NPO 2 begint om 7:50, om 8:30, 9:40, de spelshow. Café Kokkelman om 9:05, een politieke actuele tijd- en mediaprogramma. Nieuwsuur komt erachteraan en de Stand van Nederland, de Generatie Next, die sluit de avond af. Dan hebben we een NOS WK kwalificatievoetbal. Een live verslag van de eerste wedstrijd. Eerste helft van de Hongarije tegen Nederland. En dat is voor de vrouwen. Dan hebben we Got Talent op RTL 4. Wie verovert in deze laatste auditie nog de finale? Rensen komt erachteraan om 10:00. En Lubach sluit daar de avond af. Dan hebben we de douane in actie om 8:30. Reality gerechtelijk, een vriendendienst komt een keertje langs. 1 en 2 vandaag, daarachteraan en 24 hours in de ER. Op SBS 6 hebben grote gezinnen grote vakanties. Vandaag Inside, Wilfred Leon Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland en Shownieuws sluit daar de avond af. Om 8:30 op SBS 9 hebben Don't Say Words, een thriller. De dochter van neuropsychiater Conrad wordt ontvoerd. Dan Mulholland Drive, en dat is een misdaadfilm. Fire Country op Net 5 om 8:30. Dan hebben we Sheriff Country, komt erachteraan. Chicago Fire en True Crime Today, die sluiten de avond af. Om 8:00 de Big Bang Theory, brandweer 010. De B-ploeg Schiedam rukt uit voor een woningbrand. Dan de overtreders. We volgen het werk van handhavers op straat. Undercover in Nederland komt daar achteraan. En Overtreders USA, die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio. Ja.

dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door.

0: Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met periode met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is donderdagavond brand uitgebroken. Het vuur begon in de kruipruimte van de parkeergarage en had zich uitgebreid naar de spouwmuur. De brandweer had grote moeite om het vuur te bereiken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Ongeveer 150 mensen hebben gisteravond in het Gelderse op Heusden gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren. De gemeente had extra veiligheidsmaatregelen genomen zodat het protest rustig zou verlopen. Bij een eerdere demonstratie in september liep het uit de hand. Toen werden 14 mensen aangehouden na vernielingen en vuurwerk tegen agenten. Het realityprogramma De Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het programma kreeg tijdens de uitreiking in Amsterdam Carré de meeste stemmen van de Nederlandse kijker. Ook presentator Jan Versteeg viel in de prijzen. Hij won de televisiering voor beste presentator. Actrice Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.